0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanvallen op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathies van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Eloïs-Gilde van Meulebeke heeft een nieuwe middenstandsdeken. In kasteel Terborgt mocht Christophe de Wagenmaker zaterdag het dekenlint in ontvangst nemen. Hij is afkomstig van Roeselaar, maar woont ondertussen al 20 jaar in Meulebeke. Hij is onder meer zaakvoerder van bouwwerken Hakribo. In zijn vrije tijd houdt hij zich onder meer bezig met het verzamelen van strips. Het Sint-Eloïs-Gilde in Meulebeke heeft een lange traditie en het feest is dan ook een jaarlijks hoogtepunt voor de middenstanders. In een dossier over geweld op de werkvloer en opzettelijke slagen en verwondingen hangt een man van 57 uit Ruiseleden 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd. In een meubelfabriek zou de man een collega met een mentale beperking hebben geslagen en gekleineerd. De rechter doet een uitspraak in de zaak op 16 oktober. De man uit Meulebeke heeft van de politierechter in Kortrijk meer dan een jaar rijverbod gekregen, omdat hij de zware snelheidsovertredingen maar blijft opstapelen. En dan zijn er nog tal van kleinere inbreuken, aldus de rechter. De prille twintiger kreeg zijn straf te horen in de rechtbank. Hij kreeg een rijverbod van 12 maanden en 10 dagen en een boete van €1.200. Hij moet ook slagen voor de 4 herstelproeven. Twee Franse twintigers riskeren elk 12 maanden cel omdat ze vanuit Frankrijk drugs naar Zuidwest-Vlaanderen brachten en verkochten. Enkel een 25-jarige vrouw liet zich door een advocaat vertegenwoordigen, maar zij vroeg de vrijspraak. Twee van hen konden begin juli dit jaar worden tegengehouden in Anzegem. Aan boord lagen cocaïne, heroïne, cannabis en ook cashgeld. In de GPS vonden de agenten ook een adres in Avelgem, gekend als woonplaats van drugsgebruikers. Vonnis in de zaak volgt nu op 15 oktober. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanvallen op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathijs van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: is de teletijdmachine van 22 september. Op 22 september 2011 wordt de theorie van Einstein even in twijfel getrokken. Vandaag, 15 jaar geleden, bij een experiment in het CERN in Genève, kwamen ze tot de vaststelling dat de snelheid van het licht net overschreden was. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 is de snelheid van het licht constant, heeft het dus altijd dezelfde snelheid en is er geen versnelling. Bovendien is niets op aarde en in het universum rapper dan het licht, afgerond naar boven 300.000 km per seconde. Als iets wel sneller kan reizen dan het licht, dan is het theoretisch mogelijk om terug te gaan in de tijd. Het experiment in het CERN werd nog eens overgedaan in Japan en in Amerika. En 5 maanden later, in februari 2012, ontdekten de wetenschappers toch dat er een fout zat in de aansluiting van hun GPS-systeem tussen het CERN en de ontvanger 730 kilometer verder in Italië. En daarmee kreeg Einstein weer gelijk. In 1981 opent de eerste TGV-lijn in Frankrijk, vandaag 45 jaar geleden. Dat was tussen de twee grootste steden Parijs en Lyon. De treinrit van vandaag in 1981 is alleen voor de VIP's, zoals de Franse president Mitterrand. De eerste TGV-rit voor het publiek was voor 5 dagen later, op 27 september 1981. En het was een succes, want na 2 maanden telde de TGV al 1 miljoen reizigers. De prijs van een ticket was dan nog dezelfde als dat van een gewoon treinticket. Op de eerste spoorlijn tussen Parijs en Lyon haalde de TGV een snelheid van 270 km per uur. De recordsnelheid is wel het dubbel, 574 km per uur. Dat was pas in 2007. Op 22 september 1994 komt in Amerika de eerste aflevering van Friends op tv. 6 vrienden wonen en werken in Manhattan. De eerste aflevering begint met Rachel, die net haar verloofde Barry bij het altaar heeft achtergelaten en is gaan samenwonen met Monica, de beste vriendin uit haar kindertijd. In 2021 kwamen de 6 acteurs nog eens samen voor een reunie in een special. Uit die special bleek dat het verliefde koppel, Rachel en Ross, ook in het echte leven erg verliefd waren op elkaar, maar omdat er altijd wel één van beiden een relatie had, werden ze geen koppel. Weerman Armand Pien is overleden in 2003. Hij eindigde zijn weerberichten op tv met een grap of hij bracht een vreemd gevormd stuk groente of fruit mee naar de studio. Als het weer zijn weerbericht niet volgde, verontschuldigde hij zich met de woorden: "Mijn weerberichten kloppen altijd, alleen het weer houdt er zich niet aan." Naast de bestaande weerspreuken maakte hij ook eigen spreuken, zoals: "Een herfst zonder stormen is als een vrouw zonder vormen." De Poolse voetballer Lewandowski zorgt vandaag, in 2015, voor 9 minuten puur voetbalplezier. In de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Wolfsburg slaagde de spits erin om voor zijn ploeg Bayern München in 9 minuten 5 keer te scoren. Dat gebeurde allemaal in het begin van de tweede helft, want Lewandowski zat voor de rust op de bank. Na Bayern München verhuisde Lewandowski naar FC Barcelona. Sinds dit jaar speelt hij bij Chicago. Morgen grasduinen we in de geschiedenis van 23 september en hebben we het onder meer over Doel 3, dat in 2022 als eerste kernreactor in ons land van het elektriciteitsnet wordt afgekoppeld. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Eloïs-Gilde van Meulebeke heeft een nieuwe middenstandsdeken. In kasteel Terborgt mocht Christophe de Wagenmaker zaterdag het dekenlint in ontvangst nemen. Hij is afkomstig van Roeselaar, maar woont ondertussen al 20 jaar in Meulebeke. Hij is onder meer zaakvoerder van bouwwerken Hakribo. In zijn vrije tijd houdt hij zich onder meer bezig met het verzamelen van strips. Het Sint-Eloïs-Gilde in Meulebeke heeft een lange traditie en het feest is dan ook een jaarlijks hoogtepunt voor de middenstanders. In een dossier over geweld op de werkvloer en opzettelijke slagen en verwondingen hangt een man van 57 uit Ruiselede 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd. In een meubelfabriek zou de man een collega met een mentale beperking hebben geslagen en gekleineerd. De rechter doet een uitspraak in de zaak op 16 oktober. De man uit Meulebeke heeft van de politierechter in Kortrijk meer dan een jaar rijverbod gekregen, omdat hij de zware snelheidsovertredingen maar blijft opstapelen. En dan zijn er nog tal van kleinere inbreuken, aldus de rechter. De prille twintiger kreeg zijn straf te horen in de rechtbank. Hij kreeg een rijverbod van 12 maanden en 10 dagen en een boete van 1200 euro. Hij moet ook slagen voor de 4 herstelproeven. Twee Franse twintigers riskeren elk 12 maanden cel omdat ze vanuit Frankrijk drugs naar Zuidwest-Vlaanderen brachten en verkochten. Enkel een 25-jarige vrouw liet zich door een advocaat vertegenwoordigen, maar zij vroeg de vrijspraak. Twee van hen konden begin juli dit jaar worden tegengehouden in Anzegem. Aan boord lagen cocaïne, heroïne, cannabis en ook cashgeld. In de GPS vonden de agenten ook een adres in Avelgem, gekend als woonplaats van drugsgebruikers. Vonnis in de zaak volgt nu op 15 oktober. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanvallen op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathijs van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. Radio De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
3: De wakkere wekker.
1: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Matthijs van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. Radio De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
5: via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.
6: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingenen, Ruisseleden en Zwevenzelen. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingenen, vrijdag in Ruisseleden en zondag in Zwevenzelen. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweers.

0: regionale informatie
1: en de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
2: Radio Oost-West.
0: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruiselede en Zwevenzele. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruiselede en zondag in Zwevenzele. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maximaal 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: NV Van Enel uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
2: Contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In Letland is gisteravond een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het Letse leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn naar aanleiding van het incident snel opgestegen, maar het gevaar was ook snel geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Maar de NAVO waarschuwt al langer voor een verhoogde Russische dreiging op haar grondgebied. Zo zegt ook de Belgische legerchef Frederik van Sina. Hoewel we ook nu weer niks kunnen bewijzen. De Letse nationale strijdkrachten gaven inderdaad een waarschuwing uit voor de regio Krasleva in het zuidoosten van het land. Inwoners ontvingen een waarschuwingsbericht op de mobiele telefoon. En rond middernacht meldde het leger dat de dreiging geweken was. Tegelijkertijd steeg ook de Poolse luchtmacht preventief op vanwege grootschalige Russische droneaanvallen op Oekraïens grondgebied nabij de grens. De incidenten passen in een patroon waarbij het luchtruim van de Baltische Staten de afgelopen maanden vaker is geschonden door afgedwaalde drones als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ook Russische GPS-storingen. Maar goed, de rest moet dus nog helemaal worden onderzocht. In een appartement in Parijs zijn meer dan 50 katten ontdekt in schrijnende toestand. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking tijdens een gedwongen ontruiming van het pand. De verwaarloosde beestjes waren er slecht aan toe en een deel is meteen overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal katten moeten noodgedwongen nog even in het appartement verblijven tot er een extra opvangplaats is gevonden. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar er is op dit moment geen andere mogelijkheid. Onze nationale volleybalmannen kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het Europees kampioenschap. De Red Dragons namen het woensdag op tegen Slovenië. De Slovenen toonden zich in de achtste finale overtuigend te sterk voor Servië met 3-0. En ons land plaatste zich gisteren al voor de kwartfinale na 3-1 overwinning tegen Tsjechië. De weersverwachting, het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het weer wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer. En voor zover de computermodellen laten zien, en dan kijken we al 10 dagen vooruit, blijft het voorlopig nazomeren.
3: Welkom
1: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West.
3: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Oost-Westland.

0: veel mooie muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruiselede en Zwevenzele. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruiselede en zondag in Zwevenzele. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
1: Radio Oost-West.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Welkom.
2: Radio Oost-West.
1: Bij Radio Oost-West.

0: is de teletijdmachine van 22 september. Op 22 september 2011 wordt de theorie van Einstein even in twijfel getrokken. Vandaag, 15 jaar geleden, bij een experiment in het CERN in Genève, kwamen ze tot de vaststelling dat de snelheid van het licht net overschreden was. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 is de snelheid van het licht constant, heeft het dus altijd dezelfde snelheid en is er geen versnelling. Bovendien is niets op aarde en in het universum rapper dan het licht, afgerond naar boven 300.000 km per seconde. Als iets wel sneller kan reizen dan het licht, dan is het theoretisch mogelijk om terug te gaan in de tijd. Het experiment in het CERN werd nog eens overgedaan in Japan en in Amerika. En 5 maanden later, in februari 2012, ontdekten de wetenschappers toch dat er een fout zat in de aansluiting van hun GPS-systeem tussen het CERN en de ontvanger 730 kilometer verder in Italië. En daarmee kreeg Einstein weer gelijk. In 1981 opent de eerste TGV-lijn in Frankrijk, vandaag 45 jaar geleden. Dat was tussen de twee grootste steden Parijs en Lyon. De treinrit van vandaag in 1981 is alleen voor de VIP's, zoals de Franse president Mitterrand. De eerste TGV-rit voor het publiek was voor 5 dagen later, op 27 september 1981. En het was een succes, want na 2 maanden telde de TGV al 1 miljoen reizigers. De prijs van een ticket was dan nog dezelfde als dat van een gewoon treinticket. Op de eerste spoorlijn tussen Parijs en Lyon haalde de TGV een snelheid van 270 km per uur. De recordsnelheid is wel het dubbel, 574 km per uur. Dat was pas in 2007. Op 22 september 1994 komt in Amerika de eerste aflevering van Friends op tv. 6 vrienden wonen en werken in Manhattan. De eerste aflevering begint met Rachel, die net haar verloofde Barry bij het altaar heeft achtergelaten en is gaan samenwonen met Monica, de beste vriendin uit haar kindertijd. In 2021 kwamen de 6 acteurs nog eens samen voor een reunie in een special. Uit die special bleek dat het verliefde koppel, Rachel en Ross, ook in het echte leven erg verliefd waren op elkaar, maar omdat er altijd wel één van beiden een relatie had, werden ze geen koppel. Weerman Armand Pien is overleden in 2003. Hij eindigde zijn weerberichten op tv met een grap of hij bracht een vreemd gevormd stuk groente of fruit mee naar de studio. Als het weer zijn weerbericht niet volgde, verontschuldigde hij zich met de woorden: "Mijn weerberichten kloppen altijd, alleen het weer houdt er zich niet aan." Naast de bestaande weerspreuken maakte hij ook eigen spreuken, zoals: "Een herfst zonder stormen is als een vrouw zonder vormen." De Poolse voetballer Lewandowski zorgt vandaag, in 2015, voor 9 minuten puur voetbalplezier. In de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Wolfsburg slaagde de spits erin om voor zijn ploeg Bayern München in 9 minuten 5 keer te scoren. Dat gebeurde allemaal in het begin van de tweede helft, want Lewandowski zat voor de rust op de bank. Na Bayern München verhuisde Lewandowski naar FC Barcelona. Sinds dit jaar speelt hij bij Chicago. Morgen grasduinen we in de geschiedenis van 23 september en hebben we het onder meer over Doel 3, dat in 2022 als eerste kernreactor in ons land van het elektriciteitsnet wordt afgekoppeld. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. In Letland is gisteravond een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het Letse leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn naar aanleiding van het incident snel opgestegen, maar het gevaar was ook snel geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Maar de NAVO waarschuwt al langer voor een verhoogde Russische dreiging op haar grondgebied. Zo zegt ook de Belgische legerchef Frederik van Sina. Hoewel we ook nu weer niks kunnen bewijzen. De Letse nationale strijdkrachten gaven inderdaad een waarschuwing uit voor de regio Krasleva in het zuidoosten van het land. Inwoners ontvingen een waarschuwingsbericht op de mobiele telefoon. En rond middernacht meldde het leger dat de dreiging geweken was. Tegelijkertijd steeg ook de Poolse luchtmacht preventief op vanwege grootschalige Russische droneaanvallen op Oekraïens grondgebied nabij de grens. De incidenten passen in een patroon waarbij het luchtruim van de Baltische staten de afgelopen maanden vaker is geschonden door afgedwaalde drones als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ook Russische GPS-storingen. Maar goed, de rest moet dus nog helemaal worden onderzocht. In een appartement in Parijs zijn meer dan 50 katten ontdekt in schrijnende toestand. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking tijdens een gedwongen ontruiming van het pand. De verwaarloosde beestjes waren er slecht aan toe en een deel is meteen overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal katten moeten noodgedwongen nog even in het appartement verblijven tot er een extra opvangplaats is gevonden. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar er is op dit moment geen andere mogelijkheid. Onze nationale volleybalmannen kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het Europees kampioenschap. De Red Dragons namen het woensdag op tegen Slovenië. De Slovenen toonden zich in de achtste finale overtuigend te sterk voor Servië met 3-0. En ons land plaatste zich gisteren al voor de kwartfinale na 3-1 overwinning tegen Tsjechië. De weersverwachting, het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maximaal 20 graden. De volgende dagen verloopt het weer wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer. En voor zover de computermodellen laten zien, en dan kijken we al 10 dagen vooruit, blijft het voorlopig nazomeren.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

0: controleacties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de Markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingenen, Ruisseleden en Zwevenzele. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingenen, vrijdag in Ruisseleden en zondag in Zwevenzele. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
5: Radio Oost-West. Gewoon gezellig. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: wil? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
3: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruisselede en Zwevenzelen. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruisselede en zondag in Zwevenzelen. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise, zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: NV van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vanenel.be of bel 051 65 61 78. NV van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
4: I tell myself, what's done is done. Tell myself

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Outlet.
2: Nieuws. Bouwen en verbouwen gaat dit jaar wellicht een flink stuk duurder worden. 7 op 10 bouwbedrijven verwachten dat de prijzen dit jaar met 10% zullen stijgen. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten die de materiaalkosten al maanden de hoogte injaagt. Om zich in te dekken werken 7 op 10 bouwbedrijven intussen met prijsherzieningsclausules. Probleem is dat je dus niet meer weet wat het je precies gaat kosten als je gaat bouwen. 6 op 10 scholen in Vlaanderen gebruiken het budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor de begeleiding van die starters, zodat ze minder snel uitstromen. Maar het geld komt vaak niet bij hen terecht. Volgens de scholen moeten ze het budget noodgedwongen gebruiken voor andere posten, zoals betalen van collega's om het lerarentekort op te vangen. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. De man zou de ziekteverzekering met RISIF voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers voerden tandheelkundige ingrepen uit zonder het vereiste diploma of RISIF-nummer, waarna die prestaties via het nummer van de tandarts werden aangerekend. De twee medewerkers stapten uiteindelijk zelf naar de politie die een onderzoek is gestart. De stad Kortrijk zoekt een vaste ontmoetingsplek voor zogenaamde hangouderen. Het gaat om een vaste groep volwassenen die in de stad rondhangen en voor overlast zorgen, vaak onder invloed van alcohol. Maar waar die vaste plaats moet komen, gaat de stad Kortrijk nu onderzoeken. De persoonlijke bezittingen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor 1 miljoen euro, meldt het Veilinghuis. Het ging onder meer om meubels, servies en zonnebrillen uit haar appartement in Parijs en haar huizen in Saint-Tropez. Zo'n 3000 geïnteresseerden schreven zich in voor de veiling. Bardot overleed vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Radio droog met wolken, hier en daar wat zon, 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken, graad of 20. Maar richting weekend klimt het kwik tot 25 graden met veel zon.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 2 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tiel spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruiseleden en Zwevenzelen. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruiseleden en zondag in Zwevenzelen. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise, zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Het is een namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klimt het kwik weer tot 25 graden met veel zon.
7: Radio Oost West. Gewoon gezellig.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Lunababy.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
4: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

is de teletijdmachine van 22 september. Op 22 september 2011 wordt de theorie van Einstein even in twijfel getrokken. Vandaag, 15 jaar geleden, bij een experiment in het CERN in Genève, kwamen ze tot de vaststelling dat de snelheid van het licht net overschreden was. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 is de snelheid van het licht constant, heeft het dus altijd dezelfde snelheid en is er geen versnelling. Bovendien is niets op aarde en in het universum rapper dan het licht, afgerond naar boven 300.000 km per seconde.

Als iets wel sneller kan reizen dan het licht, dan is het theoretisch mogelijk om terug te gaan in de tijd. Het experiment in het CERN werd nog eens overgedaan in Japan en in Amerika. En 5 maanden later, in februari 2012, ontdekten de wetenschappers toch dat er een fout zat in de aansluiting van hun GPS-systeem tussen het CERN en de ontvanger 730 kilometer verder in Italië. En daarmee kreeg Einstein weer gelijk. In 1981 opent de eerste TGV-lijn in Frankrijk, vandaag 45 jaar geleden. Dat was tussen de twee grootste steden Parijs en Lyon. De treinrit van vandaag in 1981 is alleen voor de VIP's, zoals de Franse president Mitterrand. De eerste TGV-rit voor het publiek was voor 5 dagen later, op 27 september 1981. En het was een succes, want na 2 maanden telde de TGV al 1 miljoen reizigers. De prijs van een ticket was dan nog dezelfde als dat van een gewoon treinticket. Op de eerste spoorlijn tussen Parijs en Lyon haalde de TGV een snelheid van 270 km per uur. De recordsnelheid is wel het dubbel, 574 km per uur. Dat was pas in 2007. Op 22 september 1994 komt in Amerika de eerste aflevering van Friends op tv. 6 vrienden wonen en werken in Manhattan. De eerste aflevering begint met Rachel, die net haar verloofde Barry bij het altaar heeft achtergelaten en is gaan samenwonen met Monica, de beste vriendin uit haar kindertijd. In 2021 kwamen de 6 acteurs nog eens samen voor een reunie in een special. Uit die special bleek dat het verliefde koppel, Rachel en Ross, ook in het echte leven erg verliefd waren op elkaar, maar omdat er altijd wel één van beiden een relatie had, werden ze geen koppel. Weerman Armand Pien is overleden in 2003. Hij eindigde zijn weerberichten op tv met een grap of hij bracht een vreemd gevormd stuk groente of fruit mee naar de studio. Als het weer zijn weerbericht niet volgde, verontschuldigde hij zich met de woorden: "Mijn weerberichten kloppen altijd, alleen het weer houdt er zich niet aan." Naast de bestaande weerspreuken maakte hij ook eigen spreuken, zoals: "Een herfst zonder stormen is als een vrouw zonder vormen." De Poolse voetballer Lewandowski zorgt vandaag, in 2015, voor 9 minuten puur voetbalplezier. In de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Wolfsburg slaagde de spits erin om voor zijn ploeg Bayern München in 9 minuten 5 keer te scoren. Dat gebeurde allemaal in het begin van de tweede helft, want Lewandowski zat voor de rust op de bank. Na Bayern München verhuisde Lewandowski naar FC Barcelona. Sinds dit jaar speelt hij bij Chicago. Morgen grasduinen we in de geschiedenis van 23 september en hebben we het onder meer over Doel 3, dat in 2022 als eerste kernreactor in ons land van het elektriciteitsnet wordt afgekoppeld. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met Andries Verlinden.

0: De gezelligste in de regio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar zaal De Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Diepenthalen legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs geen optie, aldus Demir. Stookolie wordt morgen iets goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er 8 cent per liter af. De prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steekt de diesel naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter en ook morgen blijft hij nog zo duur. Daarna kunnen de prijzen wellicht een beetje zakken, maar het blijft een aanslag op uw portefeuille. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. Politie en medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken, hier en daar komt de zon door, maxima 22 graden. Morgen overwegend zonnig, opnieuw 22 graden. Donderdag wisselen zon en wolken af, een graad of 20. En ook vrijdag en in het weekend krijgen we veel zon en temperaturen tot 25 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de Markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingenen, Ruisseleden en Zwevenzelen. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingenen, vrijdag in Ruisseleden en zondag in Zwevenzelen. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het blijft droog, afwisselend wolken, hier en daar wat zon, maxima 22 graden. Morgen overwegend zonnig, opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend klimt het kwik tot 25 graden. En we hebben veel zon.
4: Radio Oost-West. Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: tijdmachine van 22 september. Op 22 september 2011 wordt de theorie van Einstein even in twijfel getrokken. Vandaag, 15 jaar geleden, bij een experiment in het CERN in Geneve, kwamen ze tot de vaststelling dat de snelheid van het licht net overschreden was. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 is de snelheid van het licht constant, heeft het dus altijd dezelfde snelheid en is er geen versnelling. Bovendien is niets op aarde en in het universum rapper dan het licht, afgerond naar boven 300.000 km per seconde. Als iets wel sneller kan reizen dan het licht, dan is het theoretisch mogelijk om terug te gaan in de tijd. Het experiment in het CERN werd nog eens overgedaan in Japan en in Amerika. En 5 maanden later, in februari 2012, ontdekten de wetenschappers toch dat er een fout zat in de aansluiting van hun GPS-systeem tussen het CERN en de ontvanger 730 kilometer verder in Italië. En daarmee kreeg Einstein weer gelijk. In 1981 opent de eerste TGV-lijn in Frankrijk, vandaag 45 jaar geleden. Dat was tussen de twee grootste steden Parijs en Lyon. De treinrit van vandaag in 1981 is alleen voor de VIP's, zoals de Franse president Mitterrand. De eerste TGV-rit voor het publiek was voor 5 dagen later, op 27 september 1981. En het was een succes, want na 2 maanden telde de TGV al 1 miljoen reizigers. De prijs van een ticket was dan nog dezelfde als dat van een gewoon treinticket. Op de eerste spoorlijn tussen Parijs en Lyon haalde de TGV een snelheid van 270 km per uur. De recordsnelheid is wel het dubbel, 574 km per uur. Dat was pas in 2007. Op 22 september 1994 komt in Amerika de eerste aflevering van Friends op tv. 6 vrienden wonen en werken in Manhattan. De eerste aflevering begint met Rachel, die net haar verloofde Barry bij het altaar heeft achtergelaten en is gaan samenwonen met Monica, de beste vriendin uit haar kindertijd. In 2021 kwamen de 6 acteurs nog eens samen voor een reunie in een special. Uit die special bleek dat het verliefde koppel, Rachel en Ross, ook in het echte leven erg verliefd waren op elkaar, maar omdat er altijd wel één van beiden een relatie had, werden ze geen koppel. Weerman Armand Pien is overleden in 2003. Hij eindigde zijn weerberichten op tv met een grap of hij bracht een vreemd gevormd stuk groente of fruit mee naar de studio. Als het weer zijn weerbericht niet volgde, verontschuldigde hij zich met de woorden: "Mijn weerberichten kloppen altijd, alleen het weer houdt er zich niet aan." Naast de bestaande weerspreuken maakte hij ook eigen spreuken, zoals: "Een herfst zonder stormen is als een vrouw zonder vormen." De Poolse voetballer Lewandowski zorgt vandaag, in 2015, voor 9 minuten puur voetbalplezier. In de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Wolfsburg slaagde de spits erin om voor zijn ploeg Bayern München in 9 minuten 5 keer te scoren. Dat gebeurde allemaal in het begin van de tweede helft, want Lewandowski zat voor de rust op de bank. Na Bayern München verhuisde Lewandowski naar FC Barcelona. Sinds dit jaar speelt hij bij Chicago. Morgen grasduinen we in de geschiedenis van 23 september en hebben we het onder meer over Doel 3, dat in 2022 als eerste kernreactor in ons land van het elektriciteitsnet wordt afgekoppeld. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: Wij doen het voor jou.

0: Oost-West.
1: Oost-West.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Ik luister regionaal.
6: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Er ligt een concreet besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is voor het eerst dat de regeringspartners over echte cijfers onderhandelen. Onderwijsminister Demir herhaalt dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs, maar volgens minister De Prater zal iedereen toegevingen moeten doen. Minister-president Diependalen wil dit weekend een definitief akkoord. Stookolie wordt morgen iets goedkoper. Voor grote bestellingen vanaf 2000 liter gaat er 8 cent per liter af. De brandstofprijzen schommelen al maanden door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Vandaag steeg diesel nog naar recordhoogte van €2,50 per liter. Die prijs blijft morgen nog wel overeind, maar daarna zou die lichtjes zakken. Alhoewel tanken of stookolie indoen een serieuze hap uit uw portemonnee is. In Nepal is 40 ton aan Belgische noodhulp aangekomen. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookmaterialen om de slachtoffers van de zware vloedgolf van eind augustus te helpen. Een groot deel van de hulpgoederen is gefinancierd met geld dat de Vlamingen via het Rode Kruis hebben ingezameld. De voorzitter van de Spaanse openbare omroep RTVE wil het Eurovisie Songfestival voor het tweede jaar op rij boycotten vanwege de deelname van Israël. Dat heeft hij gezegd in de Senaat. José Pablo López kondigt aan dat hij tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zal voorstellen om net als vorig jaar niet deel te nemen met Spanje aan het liedjescircus. Radio en dan de weersverwachting. Het blijft droog, afwisselend wolken, hier en daar wat zon, maxima 22 graden. Morgen overwegend zonnig, opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend klimt het kwik tot 25 graden en we hebben veel zon.
0: Gewoon gezellig. Met Spitskriebel.

luisteraar van Radio Oost-West. Tijd voor Spitskriebels. We begonnen met Danny Christian en Mieke en de single Zaterdagavond. Wel, zaterdagavond om 20 uur is het zover. Trivocci in CC De Wissel. Je kan er nog bij horen, want er zijn nog kaartjes te bemachtigen. En dit aan €15 het stuk. Online kan je surfen naar www.wingene.be/cultuurseizoen. En dan kan je alles vernemen over meer info in verband met Trivocci op zaterdag 26 september om 20 uur in CC De Wissel en ook voor ticketverkoop. Zo, wij gaan door met ons programma Rhythm of the Night. Hier is Corona.

Julio Iglesias en Willie Nelson zijn tezamen de studio's ingedoken in 1984. En dit was het resultaat die we op deze dinsdag 22 september nog eventjes lieten horen in Spitskriebels. To all the girls I loved before. Is everybody happy? Ja, op deze dinsdag. Wel, ik ga zo dadelijk een nummertje gaan draaien uit de 70s van Jackpot. Herinnert u zich deze nog? Ja, ja, ja. Maar eerst gaan we Nederlandstalig werk aan jullie laten horen. En dit allemaal in mijn programma tot 19 uur. Hier is muziek van André Hazes. Jij bent alles.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

Duran Duran met Ordinary World. En ben je fan van Duran Duran? Wel, ze komen naar België. Maandag 26 oktober. En wat nog beter is, je kan er nog bij zijn. Want je hebt geluk, er zijn nog tickets te bemachtigen. En dit voor op die maandagavond 26 oktober om 20 uur in het ING Arena. En dit in Brussel. Duran Duran live in België. Zorg dat je erbij bent, zou ik zeggen. Nu tijd voor Stan van Saman.

Bella Perez, wat een mooi Belgisch product alweer bij Radio Oost-West hier in het programma van Frank. We gaan terug diep in de tijd. Ja, we gaan terug naar de jaren 70 met Eruption. Hier zijn ze. I Can't Stand the Rain.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot...

0: Forever Young van Alphaville is een Duits synthpop rockband die eigenlijk vooral populair was in de jaren 80 van de 20e eeuw bij ons hier in Vlaanderen. Maar ze zijn nog altijd op heden bezig hoor, want ze maken nog altijd muziek, maar je hoort er niet zoveel meer van hier bij ons. Toch op de radio, dankzij deze Forever Young. Je kent ze ook van die andere mooie hit Big in Japan. Jason Bradley zingt nog straks eventjes over Ik hou van jou, maar eerst I'm too sexy. Right, said Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

was een monsterhit in 1986. Shouting Out, Mil en Kim. Ons eerste uurtje beter zit er bijna op. Straks deel 2 van ons programma als het allemaal goed is voor jou. It's okay? It's alright. Def Dames Dope.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingenen, Ruisselede en Zwevenzelen. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingenen, vrijdag in Ruisselede en zondag in Zwevenzelen. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanaf de vannacht wisselen opklaringen en wolken af. Blijft droog bij minimaal rond 10 graden. Morgen belooft een zonnige dag te worden met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting weekend klimt het kwik weer tot 25 graden met veel meer zon.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

Deze dame is op 25 augustus, bijna een maandje geleden, gestorven. Dolly Parton. We hadden het over 9 to 5. Ons tweede uurtje zijn we vertrokken, zie. Nu met Danny Fabri en een hit van hem uit 1990, die heet Ik mis je.

Josh Bunny en de Master Mixers was een Brits disjockey duo en dat was vader en zoon. En ze hadden in de eindjaren 80 enkele wereldwijde hits hoor, met medleys van samples uit oude rock and roll klassiekers en makkelijk eigenlijk in het gehoor liggende deuntjes, iedereen zong mee en de bijhorende videoclips, die was altijd door een getekend konijn dat werd gespeeld en dit dus als Josh Bunny in de hoofdrol. We gaan luisteren naar Anneke Groenlach, Santo Domingo.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio Oost-West. Met Frank van Vlaanderen.

Hij in het eerste gedeelte draait je eventjes een plaatje van Mill & Kim. En het heet Showing Out. Waarom zou je Kim Appleby ook eventjes niet draaien? Kreeg ik hier binnen op mail. Ik heb het gedaan. Dit was Don't Worry. En nu Evelien Canoot met Alles.

0: Freya Readings. En ze wierf eigenlijk bekendheid door haar single Lost Without You in 2017. Maar deze hit uit 2019, die op haar eerste album staat, die werd een internationale hit. En we gingen hem nog eventjes draaien bij Radio Oost-West. Terug Vlaamse muziek, zoals een mooi verhaal van Anne-Christie.
1: Het begon.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
0: Gewoon gezellig. Met spitskriebels.

Dit was de Amerikaanse zangeres Madonna met haar hitje La Isla Bonita. Straks terug een Amerikaanse zangeres en het wordt Taylor Swift. Taylor Swift trouwens is bekend geraakt en dit in 2008 met de single Love Story. We draaien een ander van haar van zowat een zevental jaar geleden. Dat heet Lover. Maar vooraleer we daaraan toe zijn, Dana Winner, ook een vrouw uit ons eigen Vlaams landje, op het dak van de wereld.

0: een band uit Nederland onder leiding in de tijd van Henny Vrienten. Je hoorde Doe Maar met de single Doris Day. We ronden af met een Taylor en daarnet hadden we ook nog Taylor Swift. En vandaag gaan we dus nu al afronden en dit op deze 22 september met Taylor Dane. Jawel, met Can't Get Enough of Your Love. Ik zeg je graag tot volgende dinsdag voor een nieuwe aflevering van Spitskriebels en een heerlijke avond.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies van afgelopen nacht in Antwerpen. Die aanslagen waren gericht tegen een veroordeelde drugscrimineel, maar het motief is onduidelijk. De politie onderzoekt of er een link is met de grote lading cocaïne die gisteren werd onderschept in de Antwerpse haven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Cruque wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi te doorbreken. De luchtverkeersleiders staken er al bijna een week voor betere nachtpremies en ze zijn van plan dat vol te houden tot 10 oktober. Omdat de directie en de vakbonden er zelf niet uitraken, zou een bemiddelaar een oplossing kunnen zoeken. In het Antwerpse Bergen moet een café voor de derde keer tijdelijk de deuren sluiten wegens drugsfeiten. Bij een politiecontrole werden hashis en cannabisresten gevonden. Daarna stelde de politie ook zwartwerk vast en waren zowel de hygiëne als brandveiligheid niet in orde. De topman van de VN, Antonio Guterres, heeft tijdens zijn opening speech op de algemene vergadering in New York scherp uitgehaald naar Israël. Volgens Guterres doet het Israëlische beleid op de westelijke Jordaan-oever denken aan etnische zuivering. Hij benadrukt dat de VN zich moet blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. In Indonesië kampen zeker 170.000 mensen met ademhalingsproblemen of infecties door zware bosbranden die al sinds begin augustus woeden. Onder de slachtoffers 40.000 kleuters en door de branden zou er een giftige smoglaag zijn ontstaan. De bevolking krijgt het advies om mondmaskers te dragen en binnen te blijven. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken af. Blijft droog bij minimaal rond 10 graden. Morgen belooft een zonnige dag te worden met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klimt het kwik weer tot 25 graden met veel meer zon.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Jouw regio.
1: Jouw

0: bliksem rapper dan het licht, afgerond naar boven 300.000 km per seconde. Als iets wel sneller kan reizen dan het licht, dan is het theoretisch mogelijk om terug te gaan in de tijd. Het experiment in het CERN werd nog eens overgedaan in Japan en in Amerika. En 5 maanden later, in februari 2012, ontdekten de wetenschappers toch dat er een fout zat in de aansluiting van hun GPS-systeem tussen het CERN en de ontvanger 730 kilometer verder in Italië. En daarmee kreeg Einstein weer gelijk. In 1981 opent de eerste TGV-lijn in Frankrijk, vandaag 45 jaar geleden. Dat was tussen de twee grootste steden Parijs en Lyon. De treinrit van vandaag in 1981 is alleen voor de VIP's, zoals de Franse president Mitterrand. De eerste TGV-rit voor het publiek was voor 5 dagen later, op 27 september 1981. En het was een succes, want na 2 maanden telde de TGV al 1 miljoen reizigers. De prijs van een ticket was dan nog dezelfde als dat van een gewoon treinticket. Op de eerste spoorlijn tussen Parijs en Lyon haalde de TGV een snelheid van 270 km per uur. De recordsnelheid is wel het dubbel, 574 km per uur. Dat was pas in 2007. Op 22 september 1994 komt in Amerika de eerste aflevering van Friends op tv. 6 vrienden wonen en werken in Manhattan. De eerste aflevering begint met Rachel, die net haar verloofde Barry bij het altaar heeft achtergelaten en is gaan samenwonen met Monica, de beste vriendin uit haar kindertijd. In 2021 kwamen de 6 acteurs nog eens samen voor een reunie in een special. Uit die special bleek dat het verliefde koppel, Rachel en Ross, ook in het echte leven erg verliefd waren op elkaar, maar omdat er altijd wel één van beiden een relatie had, werden ze geen koppel. Weerman Armand Pien is overleden in 2003. Hij eindigde zijn weerberichten op tv met een grap of hij bracht een vreemd gevormd stuk groente of fruit mee naar de studio. Als het weer zijn weerbericht niet volgde, verontschuldigde hij zich met de woorden: "Mijn weerberichten kloppen altijd, alleen het weer houdt er zich niet aan." Naast de bestaande weerspreuken maakte hij ook eigen spreuken, zoals: "Een herfst zonder stormen is als een vrouw zonder vormen." De Poolse voetballer Lewandowski zorgt vandaag, in 2015, voor 9 minuten puur voetbalplezier. In de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Wolfsburg slaagde de spits erin om voor zijn ploeg Bayern München in 9 minuten 5 keer te scoren. Dat gebeurde allemaal in het begin van de tweede helft, want Lewandowski zat voor de rust op de bank. Na Bayern München verhuisde Lewandowski naar FC Barcelona. Sinds dit jaar speelt hij bij Chicago. Morgen grasduinen we in de geschiedenis van 23 september en hebben we het onder meer over Doel 3, dat in 2022 als eerste kernreactor in ons land van het elektriciteitsnet wordt afgekoppeld. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met Andries Verlinden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruisseleden en Zwevenzelen. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruisseleden en zondag in Zwevenzelen. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht opklaringen en wolken die elkaar afwisselen. Droog bij minimaal rond 10 graden. Morgen belooft een zonnige dag te worden met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij een graad of 20. Maar richting het weekend gaat het kwik weer opnieuw naar 25 graden.
1: De avond van Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Privocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Privocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
2: Oost-West. Ik luister regionaal.

0: leven met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Ook morgen zijn meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Cruque wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt om de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa nog maar eens strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het een sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten meegedeeld. Het gaat onder meer over inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerst een vredesakkoord komt. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat vredesakkoord snel kunnen komen, want hij zal het zelf eens gaan regelen. Dat heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergeschotord op een Amerikaanse legerbasis, melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond, maar wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Radio Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, droog minimaal rond 10 graden. Morgen zonnige dag 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken een graad of 21. En ook vrijdag en in het weekend veel zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de Markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruiselede en Zwevenzelen. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruiselede en zondag in Zwevenzelen. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, droog, minimaal rond 10 graden. Morgen zonnige dag 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken, een graad of 21. En ook vrijdag en in het weekend veel zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: De avond van Oost-West.

0: kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

is de teletijdmachine van 22 september. Op 22 september 2011 wordt de theorie van Einstein even in twijfel getrokken. Vandaag, 15 jaar geleden, bij een experiment in het CERN in Genève, kwamen ze tot de vaststelling dat de snelheid van het licht net overschreden was. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 is de snelheid van het licht constant, heeft het dus altijd dezelfde snelheid en is er geen versnelling. Bovendien is niets op aarde en in het universum rapper dan het licht, afgerond naar boven 300.000 km per seconde. Als iets wel sneller kan reizen dan het licht, dan is het theoretisch mogelijk om terug te gaan in de tijd. Het experiment in het CERN werd nog eens overgedaan in Japan en in Amerika. En 5 maanden later, in februari 2012, ontdekten de wetenschappers toch dat er een fout zat in de aansluiting van hun GPS-systeem tussen het CERN en de ontvanger 730 kilometer verder in Italië. En daarmee kreeg Einstein weer gelijk. In 1981 opent de eerste TGV-lijn in Frankrijk, vandaag 45 jaar geleden. Dat was tussen de twee grootste steden Parijs en Lyon. De treinrit van vandaag in 1981 is alleen voor de VIP's, zoals de Franse president Mitterrand. De eerste TGV-rit voor het publiek was voor 5 dagen later, op 27 september 1981. En het was een succes, want na 2 maanden telde de TGV al 1 miljoen reizigers. De prijs van een ticket was dan nog dezelfde als dat van een gewoon treinticket. Op de eerste spoorlijn tussen Parijs en Lyon haalde de TGV een snelheid van 270 km per uur. De recordsnelheid is wel het dubbel, 574 km per uur. Dat was pas in 2007. Op 22 september 1994 komt in Amerika de eerste aflevering van Friends op tv. 6 vrienden wonen en werken in Manhattan. De eerste aflevering begint met Rachel, die net haar verloofde Barry bij het altaar heeft achtergelaten en is gaan samenwonen met Monica, de beste vriendin uit haar kindertijd. In 2021 kwamen de 6 acteurs nog eens samen voor een reunie in een special. Uit die special bleek dat het verliefde koppel Rachel

0: voor 9 minuten puur voetbalplezier. In de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Wolfsburg slaagde de spits erin om voor zijn ploeg Bayern München in 9 minuten 5 keer te scoren. Dat gebeurde allemaal in het begin van de tweede helft, want Lewandowski zat voor de rust op de bank. Na Bayern München verhuisde Lewandowski naar SC Barcelona. Sinds dit jaar speelt hij bij Chicago. Morgen grasduinen we in de geschiedenis van 23 september en hebben we het onder meer over Doel 3, dat in 2022 als eerste kernreactor in ons land van het elektriciteitsnet wordt afgekoppeld. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe tijdlijn met Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Nieuws. Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen. Die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voetbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden, krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Radio Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor panieke vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruisselede en Zwevenzele. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruisselede en zondag in Zwevenzele. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen. Die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voetbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor panieke vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruisselede en Zwevenzele. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruisselede en zondag in Zwevenzele. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan met veel zon en met 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.